Sammy staat die land voorop abonneer en ben hem al loeren is van te na. Ik zeg zo er loog, vongerief, vluggen met hem roog, van meer op vier.